0: Seville, een beetje denk ik, zijn om ze te starten viva. Alles, hoe mij wil ze het? Geheel top, jou. Ambulance, ik heb er 53 jaar getreden, heren. Alles, zijn jij aan haar aan moral victory? Steve, Jeff Spencer, onze, als Tommy, ik korf ze is er Ibrahim, onze, en zo. Lelan, Kjeldin, Skull, Aaron, Balak, als Nish, aan Aaron, is Farlom, als Sarah Larsen, Kjappen, wil ze geheel top. Zo, ik heb er 53 jaar getreden, heren. Sarah Larsen, Midnight Sun.
1: Number 22.